Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Luisteraars, Yogyakarta heeft een verscheidenheid aan culinaire specialiteiten die je niet mag missen, waaronder besengek tempeh benguk. Besengek tempeh benguk is tempeh gemaakt van benguk, een boonsoort, namelijk korobonen als vervanger van sojabonen. Het verwerkingsproces duurt behoorlijk lang. Het kan tot 10 dagen duren.

Luisteraars, Besengeknippenboemoe bestaat vermoedelijk al meer dan 4 generaties. Het uiterlijk van Besengeknippenboemoe ziet er minder aantrekkelijk uit omdat het zwart is, met een licht grijze kleur van de kokosmelk. Voor de lokale bevolking heeft dit culinaire aspect echter zijn eigen filosofische betekenis in het leven. Zwart is een kleur die de indruk wekt van mysterie en angst, maar kracht heeft en grijs symboliseert intelligentie.

Luisteraars, toen het werd geproefd, was de smaak van bungoek tempeh erg zacht met een hartige smaak van kruiden. Als u besengek tempeh bungoek wilt proeven, moet u 's ochtends vroeg naar de markten in Kuloprogo komen, bijvoorbeeld op de Nangrung Markt. Daar krijgt u besengek tempeh bungoek die warm is, omdat hij net gekookt is, gecombineerd met het geurige aroma van kokosbladeren als wikkel. De prijs is relatief betaalbaar, ongeveer 5000 rupiah per 10 tempeh.

Oké, luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!

0: Voice of Indonesia.
1: Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
0: Voice of Indonesia.
2: Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een popliedje uit de regio Biak Numfor, Papua, met de titel Mios Padaido. In de Biakse taal betekent Padaido onbeschrijfelijke schoonheid. Deze eilanden die direct aan de rand van de Stille Oceaan liggen, hebben inderdaad de charme van natuurlijke zuiverheid die nog steeds mooi is. Voor Biakkers die in het buitenland wonen, is Mios Padaido een medicijn tegen heimwee. Voor anderen beschrijft dit liedje de natuurlijke schoonheid van de groene Padaido-eilanden in Papua, de Blauwe Zee en de warmte van de mensen. Oké, luisteraars, dit is Mios Padaido, gezongen door David Kurni. Veel luisterplezier!

Zo zijn we aangekomen bij het slot van onze uitzending. Hartelijk dank dat u het afgelopen uur samen met ons hebt doorgebracht. Of u nu thuis ontspande, onderweg was of ergens anders ter wereld hebt geluisterd, wij waarderen uw betrokkenheid en luistertrouw enorm. U kunt ons volgen en bereiken via TikTok en Instagram VOI_official, ons YouTube-kanaal VOI Official en via Facebook op The Voice of Indonesia. Ook morgen staan wij weer voor u klaar, op hetzelfde tijdstip, via de korte golf 3325 en 4755 kHz. Daarnaast kunt u ons wereldwijd beluisteren via de livestream op voinews.id of via de RRI Digital applicatie. Mijn naam is Mohammad Irhamsyah. Dank u wel voor uw aandacht en het vertrouwen dat u in ons stelt. Zorg goed voor uzelf, blijf gezond en geniet van een aangenaam en rustgevend weekend. Tot de volgende keer.